0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama Bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
3: Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 4 uur. King. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. King.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel.
3: Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. King.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de provinciale statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel.
3: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Goedemorgen.
1: Een zacht koekoekje, wacht even.
0: Ja, beter. Net 6 uur geweest. Hallo, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
0: Op de laatste donderdag van augustus 2026. Ineens vliegt het voorbij. Dinsdag is het 1 september en dan begint de meteorologische herfst. Dan is er iets met herfst. Ja. Vandaag is er wel een klein beetje herfst in de ochtend. Want er is hier en daar kans op onweersbuien. Maar daarna klaart het op, is het zonnig en is het zelfs weer zomerswarm. 25 graden in het noorden tot 29 in het zuiden vandaag.

0: Fall Out Boy, Dance Dance. Nieuws van 6:30 komt eraan. Daarna onder meer Throwing Muses, Sam Fender en The Pixies.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hey.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door het instorten van een gletsjer. Nog steeds worden honderden mensen vermist. Het aantal doden staat nu op ongeveer 160. De politie moet steeds meer zaken laten liggen omdat ze het te druk hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Vorig jaar werden ruim 67.000 zaken gestopt. Ongeveer 2,5 keer zoveel als 6 jaar geleden. In het Franse stadje Cannes in Normandië is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. De bestuurder was in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden is een regen- of onweersbui mogelijk. Vanmiddag is het droog, zonnig en rond de 28 graden. Vanavond valt er veel regen en gaat het onweren. En er is hagel mogelijk.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Rozenburg en de afrit Brielle 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
9: Kink. Dit is het station van... Florence and the Machine.
12: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean hoor je direct na de Pixies. Monkeys Gotta Have.

en Rain Me In. 7:08. Goedemorgen. Donderdag bij King Alternative Rock Radio. En misschien heb je het altijd al van jezelf gedacht. Misschien heb jij jezelf altijd wel iets slimmer gevonden dan de rest. Nou, dat kun je nu heel snel checken. Uit onderzoek blijkt dat zwaardere hersenen vaak samengaan met opvallend grote duimen. Nou, ik zit even te kijken naar mijn duimen. Ja. Nou, dat ik dan niet in begeleid wonen zit, dat is een wonder. Dus ik heb volgens mij heel lieve, kleine, poezelige duimpjes. Nou, wetenschappers hebben 94 soorten primaten onderzocht en vonden een verband tussen de grootte van de duim en het gewicht van de hersenen. Conclusie uit het onderzoek: opvallend grote duimen gaan samen met zwaardere hersenen. Dus kijk even naar je handen. Als je altijd al dacht dat je slimmer was dan de rest, dan heb je nu eigenlijk iets van bewijs. En heb je kleine duimen, dan moet je het gewoon nooit meer hebben over het onderzoek.

10 minuten voor 7. Goeie donderdagmorgen. Afwisselend bewolkt en zonnig, maar wel warm vandaag. Kan 30 graden worden in het zuiden en vanmiddag in het noorden 25. Benauwd warm. Later vanavond kans op regen en onweer. King.

Yo, als je fiets wordt gejat, ja, je kunt naar de politie gaan, maar wat gebeurt er ermee? Dat belandt vast in de vuilnisbak. Maar bij wat zwaardere misdrijven zou het toch wel fijn zijn als er iets mee gedaan wordt. Nou, steeds meer aangiftes, ook van zware misdrijven, behandelen in de prullenbak. Omdat de politie gewoon tijd tekort heeft en

niet alleen Snow Patrol, ook The Killers en Metallica. Hoor je zometeen bij Kink. Dus Snow Patrol, The Killers en Metallica komen sowieso voorbij. Daarna, ja, nou zeg het maar. Wat zou je graag willen horen aan het begin van je donderdagochtend? Wat kan ik voor jou draaien als Kinkstart? Kun je me heel simpel even laten weten door een bericht te sturen met de Kink-app. Die vind je toch op je telefoon, neem ik aan. Mag ik leiden? En anders zet hem er snel op, gratis te downloaden. Dus de Kink-app even openen. Druk daarin onderin op de contactknop. En dan kun je iets typen of inspreken of een foto sturen. Als je met me duidelijk maakt wat je wil horen, dan kan ik het voor je draaien. Kink.

0: Bol.nl. Mis niks. En sla je slag. Bolido.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op

0: business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Zeven uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog nauwelijks files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat het nu wel stil tussen Hoogvliet en de afrit Briele 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
4: Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

0: minuten over 7. Goedemorgen met radio hier. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, Ivo is erbij.
4: Ja, hallo, even centraal. Met z'n allen. Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen, Ivo. Marijke laat weten dat ze haar lijstje voor de 90's top 500 heeft ingediend. Maar ze had wel een finale error. Want bij de G had ze het maximale aantal keuzes al bereikt. Kan ik de kosten voor therapie op jullie verhalen? Ik ga alleen maar zeggen, hè, vervelend. Als je bij de G bent gestopt, heb je therapie met Diane niet eens gehaald. Of stories of nowhere. Ja. Sorry. Ik draaide net ook Run van Snow Patrol. Ik kreeg een prachtige foto binnen van Martine. Kijk eens, zegt ze, en ze laat haar arm zien. Er staat op de onderarm het grote logo van Snow Patrol met daarboven en onder light up. Mooi. Misschien, Martine, is het wel leuk om een keer in het weekend... Er zit Mick Hummel op de radio hier, tussen 12 en 3. En die heeft elke week de Kink Tattoo Tales. En daarbij bouwt hij een soort van galerij van kinkluisteraars, medekinkers... met een op muziek geïnspireerde tatoeage. Daar zou je zo mee in kunnen. Sterker nog, ik denk ondertussen dat... even kijken. Isabel heeft een tatoeage, maar ze wil niet zeggen waar. Erik heeft volgens mij ook een paar tatoeages. Jim heeft er eentje sinds kort. Ik heb er eentje sinds kort. In het weekend Lars en Elwin denk ik niet. Mick zeker. Lisa ook. Larissa durf ik niet te zeggen. Marco volgens mij ook. We hebben best wel kink DJ's met tatoeages. Zelfs Stefan Koren, de middagjock. Onberispelijk altijd strak in de pak. Heeft een tatoeage. Het is een heel grappig verhaal. Maar als we ooit een tattoo-tales genoemd met kink DJ's... Dan mag zelfs Stefan niet ontbreken. Maar goed, daar later over meer. Vandaag is het donderdag en het wordt dit vind ik nu nog best wel overbodig zomerse dag. Wolken en zon wisselen elkaar af, wordt snel warm. In het westen kan er vanmiddag al onweer vallen trouwens. In de rest van het land gebeurt het later vanavond en de komende nacht. Met ook code geel, vertel ik zo meer over. Vandaag in ieder geval benauwd warm, 25 tot 30 graden.

0: Of als je de Kink app Chromecast naar iets met beeld, dan krijg je dus ook Kink in beeld. En de Apple TV heeft weer een heel eigen grafische interface. Nou, hey, hallo! Het is bijna 7:50. Ik zei net al, er kan in de loop van de middag onweer zijn. Sterker nog, het KNMI heeft voor vannacht code geel uitgegeven. Vanavond en vannacht moet je rekening houden met stevige onweersbuien. Code geel breidt zich uit van het zuiden naar heel Nederland. Er worden windstoten tot 60 km per uur verwacht. Hagelstenen tot 2 centimeter. En lokaal meer dan 40 mm regen mogelijk. Met kans op wateroverlast. Ja joh. Tegen het einde van de nacht trekken de buien weg. Dus het begint eind van de middag en gaat volgens de hele avond en nacht door. Dus als je nog tuinkussens buiten hebt, leg ze in de loop van de dag maar vast binnen. Als je weet van, nou, misschien ga ik het vanavond vergeten. Ik zeg dit misschien vooral tegen mezelf. En er is kennelijk een nieuwe term voor verward persoon. Heel lang was dat in het nieuws. Er is een verwarde man opgepakt. We hebben het niet langer over verwarde mensen, maar over iemand met onbegrepen gedrag. Dat haal ik althans uit dit artikel. Bij maar liefst 1 op de 5 112-meldingen waarvoor de politie uitrukt, gaat het om iemand met onbegrepen gedrag. Waardoor agenten veel tijd kwijt zijn aan situaties die vaak ook een zorgvraag zijn. Zo waren er in 2025 bijna 170.000 meldingen. Dat waren er in 2018 nog maar 90.000. Jeez, bijna een verdubbeling. Onderzoekers vermoeden dat toenemende stress en een hardere, ingewikkelder samenleving kwetsbare mensen sneller in de problemen brengt. En daarom pleiten ze voor betere begeleiding, woonzorg en crisiszorg.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Joris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het gas moet erop.
2: Zeker weten.
0: Ja, dat stuur jij. Heb je het nodig of zit je al juist helemaal in die vibe en moet er nog even wat extra bij?
2: Nou, ja, dat mag altijd wel extra bij. Het zonnetje schijnt. Het belooft een mooie dag te worden vandaag.
0: Dus we gaan er met volle vaart in. En dat doen we met, zeg maar, wat kan ik voor je draaien?
2: Ontrust, bomba.

0: allemaal nog niet. Niet te vergeten, niet te verwarren met Boomba, die klote clown van Studio 100. Dit was een leuk liedje namelijk en viel bij heel veel mensen hartstikke goed.
1: Wauw, dit nummer is echt zo'n gevalletje van herinner teaser deze nog. Ik was deze echt compleet vergeten. Maar wel weer lachen om er een keer te horen. Leuk.
0: Ja, ook Fenneke Stuurs. Lang geleden lekker hoor. Ik kwam ook van Jesper binnen. En nou, zijn nog veel meer. Loes zegt leuk, ooit een keer in de F van haar gezien. En Nathalie laat weten, ja, tandje erbij op de fiets. Leuk, vooral veel vrouwen die dan kennelijk heel erg genoten van Bomba, lalalala, aangevraagd door Joris. Wat met een J. Joris. Oh jee. Hey, hallo, goedemorgen. Donderdag 27 augustus. Vanochtend in de ochtendshow. Maak je kans op het bijwonen. Gratis dan, want ik heb twee tickets voor je. Van Baruch Open Air. 11 en 12 september in Rotterdam dan. Met onder meer Ist en Heave en Fear Factory. En ook de oude Britse punkers van de Buzzcocks. Never mind de Buzzcocks, die komen gewoon naar Baruch Open Air. 11 en 12 september in Rotterdam. Zometeen vertel ik je hoe je kans maakt op kaarten. En misschien heb je gisterochtend wel de ochtendshow gehoord. In Bellen met Ellen, Stichting No Guts of Glory, hint ik al een klein beetje naar iets heel bizars wat ons is overkomen tijdens ons weekend Lowlands. Maar daar zou ik vanochtend meer over vertellen. Dat doe ik ook, dat zal iets naar achter zijn. Want we wilden even afwachten of de personen die hier iets over moeten zeggen nog wilden reageren. Nou, dat loopt allemaal nog, dus ik vertel een verhaal zometeen. Maar bijzonder verhaal, iets naar achter hoor je dat. En heb jij al gestemd?
2: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht.

0: September. We're making the Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Hallo.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Half acht. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De enorme modderstromen die plaatsen in Nepal en Tibet verwoesten zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165 en er worden nog 1400 mensen vermist. De politie laat steeds meer zaken liggen omdat er te weinig personeel is. Pointer vroeg cijfers op en zag dat het vorig jaar bijna 70.000 zaken waren. Waaronder zware misdrijven zoals ernstige mishandeling. Er wordt ook in de metaal en de bouw gestaakt tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf 4 september zijn er acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. Ook in het OV wordt gestaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nauwelijks files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de weg even dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht.
3: Kink. Dit is het station van U2.
6: Blindsided van de Vodan Boys komt eraan na Evanescence, My Immortal.
7: Kink staat koffie, koffie, kraantjes met Michiel in de ochtend.

0: uit Den Haag, blindsided, Wonoboys bijna kwart voor acht. Marieke genoot heel erg van Evanescence, die je net ook nog hoorde. My Immortal, zo mooi stuurt ze met de King Cap over een paar weken met dochter Isabel van 18 naar de Ziggo. Lekker losgaan. Ja, leuk. King presents Evanescence. En het is blijkbaar janken op de fiets donderdag bij Nathalie. Want de tekst van My Immortal komt ineens keihard bij haar binnen. En ze stuurt hashtag de kracht van muziek. Kracht van muziek zorgt er ook voor dat ik... misschien heb je het net gehoord. Contrus draaide, Bomba, aangevraagd door Joris. En die kondigde ik af en zei ik heeft niks te maken met Boomba de Clown. Dat inspireerde Martijn door het sturen van dit berichtje.
1: Boombaloo, medekinkers.
0: En zo zijn we... Zo zijn we weer bij. Het is kwart voor acht. Vandaag zonnig, warm, 25 tot 30 graden. Normaal doen eind van de middag en dan zeker vanavond en vannacht... regen, onweer, hagel, wind, code geel. Geen grap. De tuinkussens kunnen naar buiten. Zometeen op je radio The Warning Weedus. En een heel bijzondere van Depeche Mode. En dat had alles te maken met...
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Het is exact kwart voor acht. Tijd om even wat slimmer wakker te worden... dan dat je de avond ervoor ging slapen. In Ik was vandaag jaar oud... delen medekinkers ontdekkingen. Die ze echt... je komt achter iets en zegt bij jezelf... ik was 50 jaar oud in mijn geval... toen ik erachter kwam dat... een bepaald woord ergens vandaan komt, er iets verstopt zit in een logo van een merk, een lifehack, of gewoon iets wat je nog nooit eerder is opgevallen. En ineens denk je, jeetje. Nou, dat is er wel eentje die in deze categorie valt. Karen, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
3: Ja, 56.
0: Mooie ontdekking. Ja, een beetje later. Ik ben 50. Ik loop niet zo heel veel op je achter. Maar ik weet ook. Ik had er ook nooit bij stilgestaan. Nooit ook geweten. Maar kennelijk kunnen we bij deze dus vaststellen. Je hebt het echt zelf proefondervindelijk gemerkt. Dat katten ook wakker kunnen worden van een wekker.
3: Ja.
0: Vertel, hoe is het gegaan?
3: Sowieso. Maar ja, ik heb als ringtoon heb ik Shake the Disease van die pestmode. Dus elke keer als mijn wekker afgaat, dan gaat mijn kat natuurlijk onmiddellijk aan. Want hey, baasje wakker, dat is eten.
0: Ja.
3: Dus dan. Maar ik had toevallig van de week, stond ik in de keuken, was aan het bakken. Ik had een playlist van die pestmode aan. En hij sliep. Heel diep, echt heel diep. Ja. En op een gegeven moment kwam Shake the Disease binnen, of kwam op de radio. En één keer was ze wakker.
0: Bam.
3: Dit is echt heel grappig. Ze reageert daar dus echt op.
0: Wauw. Dus de dag in dag uit is vaste ritme. Jij wordt wakker van Shake the Disease, van Depeche Mode. Het is jouw wekker. Ja. Kat ook wakker. En ja, ik herken dat. Ik heb ook katten. Op het moment dat jij er bent, komt denk ik zo... meeuw, meeuw, meeuw. Want dat betekent brokkentijd.
3: Ja.
0: Maar dus op een totaal ander tijdstip, zaterdagmiddag, zondagmiddag, wat was dat? Dat nummer komt voorbij terwijl die kat in diepe, diepe slaap is en poink, wakker.
3: Ja, was echt heel grappig.
0: En begon hij dan ook gelijk te vragen om eten?
3: Nee, dat had ze dus wel door, dat het geen etenstijd was. Want ze keek me een beetje zo aan van een omdraaiende verder. Maar ik denk, oh, dit is zo grappig, dit heb ik nog nooit gezien.
0: Nee, ja, wauw. Okay, jij kent dat je een kat wakker kan maken met een specifiek geluid... of gewoon heel hard brrr, in het gezicht schreeuwen. Dat heb ik ook wel. Dus op zich, het idee een kat wordt wakker van een wekker, ja. Maar er stond dus al muziek aan, er was niks aan de hand... de muziek ging niet ineens harder, maar omdat dit specifieke nummer voorbij komt... ging er dus in het hoofd van je kat een schakeltje om.
3: Ja. Grappig, hè? Een kat met goede muziek is natuurlijk altijd goed, hè? Met goede muziek maken.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Nou, dan wil ik het eigenlijk ook testen, maar ik heb geen idee op welk nummer mijn kat er dan af zal moeten gaan. Heet haar kat Pavlov, stuurt Johnny. Ja, nou ja, dan ben ik heel benieuwd wat de kat nu doet, want hey, daar is hij weer. Depeche Mode, Shake the Disease.

Het Pavlov-plaatje van de kat van Karel. Het Pavlov-plaatje, dat is wel een mooie. Dat heb je denk ik. Ik denk dat heel veel van ons aan het wel hebben, toch? Dat je bij een bepaald liedje gewoon ineens een speciale reactie krijgt. Een Pavlov-plaat. Ik was vandaag in de auto toen ik erachter kwam dat katten dus ook Pavlov-reacties kunnen krijgen op muziek. In dit specifieke geval Shake the Resistance in Depeche Mode. Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag in de auto? Laat het weten. En luister elke ochtend 7:15 naar Kink voor een...

Sandra wordt heel blij van Easy Street van Queens of the Stone Age. Sandra, die hoor je zo meteen even naar achter. Ook Lenny Kravitz. Jouw kans op kaarten voor Baruch Open Air. En het verhaal. Ja, ik dacht echt van, we hebben het hele weekend op Lowlands hebben gedacht, wat is hier gebeurd? Wat is het voor een vaag mysterie? En net toen we dachten, nou, het zal wel, kwam er een ontknoping waarvan ik nog wel een klein beetje rillingen krijg dat dit echt heeft gebeurd. Bizar verhaal over Lowlands. Vertel ik je zo meteen als je blijft luisteren naar Kink!

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, Olifant.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren en ook hagel is mogelijk.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
19: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
10: Hey, moet je zien. Het is tijd voor mijn lievelingsradioprogramma.
19: Kinkstart. Kopje koffie. Krantje. Mooi. Met Michiel in de ochtend.

0: geweldig zijn. Dat er ook mensen zijn die zeggen van, dit is niet de Queens of the Stone Age die ik ken. Maar man, man, man, wat een goed liedje. En ineens bedenk ik me ook trouwens. Volgens mij hebben we hier een nieuw fenomeen te pakken. Queens of the Stone Age vertelde eigenlijk best met trots dat dit nummer op een gegeven moment een beetje de mist ingaat qua tempo. Ze hebben handklapjes. En het zijn gewoon mensen, handklapjes. En op een gegeven moment valt het tempo een beetje weg. Het is niet perfect. En ook Weezer, nieuwe album, The Gold Album. Drummer Patrick Wilson zegt vol trots in interviews dat hij zonder clicktrack heeft gespeeld. Dus het gaat af en toe een beetje fout. En ik heb het idee dat hier een heel fijne nieuwe stroming ontstaat van artiesten die bij deze een middelvinger opsteken tegen het gladde en perfecte van AI.
1: Fuck you.
0: We zijn mensen en we maken fouten. En dat maakt ja, de schoonheid van de imperfectie. Ik denk dat het een beetje is. Lekker hoor. Queens of the Stone Age, Easy Street. Ook Lenny Kravitz op de radio. Albert on the Run. Goedemorgen. 7:15. Vandaag warm, zonnig, 25 tot 30 graden. Maar in de loop van de middag, en dan zeker de avond en de nacht, regen, onweer, hagel, windstoten. Begint in het zuiden, trekt over heel Nederland. En daarvoor heeft KNMI voor vanavond en vannacht code geel afgegeven. Dat je het even weet. 11 en 12 september, Baruch Open Air in Rotterdam. Met Ist, Heave, Fear Factory en The Buzzcocks. To name but a few, want het gaat echt alle kanten op. Wil je daarheen? IJsland staat er ook thuis. Wil je daarheen? Nou, dan stuur je nu even een berichtje met de Kingcap. Waarin je zegt, ik wil naar Baruch Open Air. Iets in die trant. Als ik uit jouw berichtje kan halen dat jij wel belangen bij die twee tickets, dan is het goed. Ik bel bij je misschien zo meteen terug en dan ga je naar Baruch Open Air. Ik blijf sowieso ook zo meteen nog iets van de Buzzcocks. Ook Foo Fighters zo meteen. Maar nu eerst. Afgelopen weekend was Lowlands. En dat was mooi. Dat was een fantastisch weekend. Ik heb me uitstekend vermaakt. Ik heb niet op de camping geslapen, maar ik sliep in een huisje op een paar minuten rijden van het terrein. Samen met onder andere Ellen en wat andere mensen van stichting No Guts, No Glory. Ik heb je gisteren al even over verteld. Ellen zou ook vandaag even aanschuiven, telefonisch gezien. Maar ja, er kwam er tussen. Moest even met het kind naar het ziekenhuis. Dus zeg, joh, vertel jij het verhaal, maar ik geloof het maar wel. Dus bij deze. Wat is er nou precies gebeurd? Ik was zelf niet getuige van het allereerste moment dat dit een raar verhaal werd. Want ik sliep pas vrijdag op zaterdag in het huisje. Maar de rest was er al donderdag op vrijdag. En toen ik aankwam, was dat al onderwerp van gesprek. Want er was iets heel vaags geweest. Ze sliepen in zo'n huisje op zo'n groot vakantiecomplex met honderden huisjes. En als je dan binnenkomt bij de receptie, dan krijg ik zo'n plattegrond mee. En dan omcirkelen ze, dit is jouw huisje, weet je wel. Nou, die plattegrond hadden ze op de eettafel gelegd en waren 's avonds weer naar het terrein gegaan. Toen ze terugkwamen, was er op die plattegrond iets geschreven. Veel plezier op Lowlands. I was here. En niemand wist wie dat had gedaan. Was het een grap van de beheerder van het vakantiepark? Misschien een schoonmaker die een geintje wilde uithalen. Dus ze wisten, hey, dit zijn mensen van de stichting. Of misschien radio. Of ik van, een leuk grapje, weet ik veel. Of was het misschien iemand in het groepje zelf die de rest een beetje wilde fucken? We kwamen er maar niet achter. Maar het bleef het hele weekend een mysterie. En iedereen die het vertelde, die vroeg ook later op het weekend van, hey, weet je al wie dat heeft opgeschreven? Want het is toch wel een beetje een raar verhaal. Nee, we hadden geen idee. En eerlijk is eerlijk, langzaam maar zeker, gaandeweg het weekend, verdween de gedachte ook een heel klein beetje. Tot we dan weer in het huisje kwamen en er lag nog steeds die plattegrond. En dan zagen we weer dat ons onbekende handschrift op die plattegrond, I was here. En dachten we toch is dit gek. Maar het zal wel iemand in de groep zijn die ons probeert te fucken. Tot we zondagavond, Lowlands was al bijna voorbij, ineens werden getipt op een filmpje op TikTok

0: de veel berichten die binnenkomen over dat mysterie van Lowlands. Creepy verhaal, what the fuck, te bizar voor woorden. Ik was het niet, stuurt Maurice, dat was een andere Maurice. En heeft het park al gereageerd richting No Gods No Glory? Moeten ze niet een compensatie doen? Nou, daar wordt druk over... Daar wordt druk over gesproken momenteel, maar ik hou je op de hoogte. Echt, what the fuck, jongen. Bijna 8:30, Erik, goedemorgen.
1: Hi, Michiel.
0: 11 en 12 september. Goedemorgen, man. 11 en 12 september, Broeg Open Air in Rotterdam.
1: Ja.
0: Dat lijkt je wel wat.
1: Dat lijkt maar wel wat.
0: Nou, bij deze, je mag het ondergaan. Ik heb 2 tickets voor je.
1: Nou, dat is helemaal top, man.

0: staan daar ook. Morgenmiddag bij Jim en Isabel, de nieuwe vrijdagmiddagshow, maak je ook weer kans op tickets om daar gratis naartoe te gaan. Rest van de week, gewoon de hele week, maak je bij Kink ook kans op kaarten voor de Black Keys.
1: Kink. Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezenpistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
5: Heijn. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: 8:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Hulpverleners hebben grote moeite om mensen te redden uit de dikke laag modder in Nepal en Tibet. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, waardoor veel dorpen onbereikbaar zijn. Er zijn al 165 doden geteld. Vorig jaar zijn er in ons land 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat is een grote daling vergeleken met 30 jaar terug. Toen waren er nog 240 slachtoffers. Niet alleen in het OV wordt volgende maand gestaakt, ook in de metaal en de bouw gaat dat gebeuren. De vakbonden protesteren tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op bijvoorbeeld de WW. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden regent en onweert het mogelijk. Verder is het zonnig. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 28 graden. Vanavond weer stevige regen- en onweersbuien, waarbij er ook kans is op hagel.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een aantal plaatsen staan files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. A1 Duitse grens Hengelo, tussen Hengelo Noord en knooppunt Buren 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de weg even dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De vertraging loopt op tot een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Kink.

7563. 56 jaar vandaag wordt bassist Tony Kanaal van No Doubt. Ja, die speelt natuurlijk ook wel een liedje van No Doubt mee. Maar niet alleen speelt hij op de liedjes mee. Een van de allergrootste hits van No Doubt gaat ook over...

0: 9:09. Bijna tijd voor 3 uur lang Erik Kortom op je radio. Vergeet niet, of misschien had je het even gemist, maar morgen is Erik er eerder, want we hebben sinds vorige week een vernieuwde programmering op de vrijdag. Waar je normaal gesproken mij tussen 6 en 9 hoort en Erik tussen 9 en 12, is het nu zo dat we op de vrijdag samen een programma doen. Ik zit van 6 tot 8 in mijn eentje. Iets voor 8 komt Erik binnen. Van 8 tot 10 doen we het dan samen. En van 10 tot 12 is hij er weer. Dat heet dan 6 uur lang Vrijdag Corvée. En op de vrijdagmiddag ook nieuw, het nieuwe illustere radioduo Jim en Isabel. Meer informatie lees je op kink.nl en in de Kink-app. Ik zei dus al, 56 jaar vandaag. Tony Knel, de bassist van No Doubt.
1: Veenstra vertelt.
0: Dit is het verhaal van een band die al jarenlang aan het struggelen was. En een grote doorbraak, nou, daar hield niemand meer rekening mee. En al helemaal niet met de nasleep van schrijven over heel eerlijke zaken. Dit is het verhaal van No Doubt. De band begon in 1986. Gwen Stefani was er toen al bij. Tony Knel begon een jaar later in 87. Hij was de bassist van de band. En niet lang daarna werd het tweetal een stelletje. Begonnen ze te daten en kregen ze een relatie. Pas in 1996 zou No Doubt doorbreken. 10 jaar na de start. Niemand hield daar nog rekening mee. Maar als gevolg dat de liedjes die ze schreef, Gwen, heel eerlijk waren. Onder andere over de tijdens het opnameproces van Tragic Kingdom verbroken relatie tussen haar en Tony. Don't Speak gaat over: ik hoef niks meer te horen, ik weet dat het voorbij is. Onze relatie is klaar. No Doubt brak door met Tragic Kingdom, zeker met de nummers Just a Girl en dit nummer, Don't Speak, over die verbroken relatie. Het werd de allergrootste hit van de band. Avond aan avond speelden ze het opnieuw. En avond aan avond moesten Gwen en Tony, terwijl zaal na zaal meeschreeuwden, hun eigen relatie-breakup opnieuw beleven met het spelen, zingen en horen van de teksten van Don't Speak. Dat is niet makkelijk. En uiteindelijk heeft Gwen Stefani nog enigszins rechtgezet. Hoe negatief Tony misschien uit No Doubt's Don't Speak kan komen, ze scheen opnieuw de spotlight op hem, de mislukte relatie en het feit dat het nu oké is in een solo-hit uit 2003. Die ook heel goed cool heet. Hey, we're cool. De reputatie van Tony werd daarmee rechtgezet. Nadat hij avond aan avond uit duizenden kelen moest horen hoe slecht het afliep tussen Gwen en Tony Knel. Zeg maar niks meer. Ik weet dat deze relatie voorbij is. Don't speak.

0: het leidend onderwerp van Don't Speak. No Doubt hoor je. Erik en Tom draaien zometeen nog drie uit de jaren 90, want de Kink 90s break. Als ik langskom met een bepaald ras, moet je meteen gaan. Als ik langskom met een bepaald ras, moet je meteen gaan. In die kritische zin zitten de drie titels van stop van de liedjes die je zometeen hoort in de Kink 90s break.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
11: Negen uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen, maar op sommige plaatsen is wel extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp. 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 6 met 20 minuten oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galderen en Tilburg Reeshof 8. De vertraging is een kwartier. De oorzaak een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
8: Het is de hoogste tijd voor de King 90's Break van vandaag. Die gaat denken over honden. Weet ik niet. Denk ik. Als ik langskom met een bepaald ras, moet je meteen gaan. Nou ja, als het met een pitbull is of met zo'n mastino uit zo'n ding, dan zou ik dat... Ik ben er niet zo van. Dus die is dat toch wel. Hans, die had hem ook. Hans had het goed namelijk. Als ik langskom met een bepaald ras, moet je meteen gaan. Gaat hierover.

Er was maar één iemand die het goed had, dat is Hans. Ja, ja de app nu net. Lisa, die app nu net. Maar ja, dat doet ze dan terwijl Go van Mobi loopt. Ja, dan zo kan ik het ook. Nou, oké, Hans en Lisa, bij deze. Hartstikke goed gedaan. Go van Mobi, When I Come Around, Green Day en Breed van Nirvana. Breed staat natuurlijk voor ras. In dit geval heb ik er maar een onderras van gemaakt. Want andere, ik hou het niet zo van dat woord. When I Come Around van Green Day en Go van Mobi. Zometeen hier op Kink Black Sabbath. Is dat echt zo? Ja, zeker. Black Sabbath, Turnstile. Maar eerst Baby Cool, Nothing But Thieves.

0: van Arcade Fire. Zometeen hier op Kink Top Loader met dat... Ja, Honey, I'm Home en Blur.
1: Kink. Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.

0: bnr.nl/business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt? Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

Manson en de Moonlights, een Thin Lizzy en een toploader. Ik ben misschien meer van die Thin Lizzy, maar deze... Ik heb het de laatste keertje uitgebreid met je over gehad... en ik ben er eens een keer naar op zoek gegaan waarom dit liedje nou zo'n classic is. En het heeft echt wel te maken met die... Het blijft gewoon in je hoofd zitten. Het heeft iets vrolijks, het heeft iets niks aan de handa's. En heeft daardoor eeuwigheidswaarde verkregen. Terwijl die andere Dancing in the Moonlight van Thin Lizzy eeuwigheidswaarde heeft gekregen... omdat het gewoon een van de allerbeste bands ever was. Zometeen Cloud Surfers met Ifs, Buts en Maybes. Fantastisch liedje, maar eerst Blur en The Narcissist.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: Een maatschappij, dat ben jij.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt nog gezocht naar 2 vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agent hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan.

Wat mij betreft de eerste kennismaking met Mumford & Sons was deze Little Lion Man. Een band die opeens, alsof ze door een hooibaal getrokken waren, op een podium stond met een klein trommeltje, een contrabas, een banjo natuurlijk en een gitaar, een akoestische gitaar waarvan we dachten... En ik had ze op een gegeven moment gast in mijn radioprogramma. En toen hadden ze ook van die broeken aan. En het was, jongens komen gewoon uit Londen, hè, maar alsof ze echt gewoon van de farm ergens in de Midwest van de Verenigde Staten kwamen. Mumford & Sons is een Little Lion Man. Zometeen Don't Matter van Kings of Leon.

0: Are You Gonna Be My Girl? Deze band komt uit Melbourne in Australië. Opgericht door twee broertjes. Zeker wel, dat gebeurt vaker. De Nick en Chris Kester waren deze twee broertjes die de band oprichten. Twee broertjes die het wel goed met elkaar konden vinden en elkaar nooit op hun gezicht hebben geslagen. Dat in tegenstelling tot de jongens van Oasis om andere. Nou ja, zometeen hier op Kink. Weezer, Beastie Boys en een legendarisch album in 1991. Heel erg legendarisch album in 1991. Welke plaat is dat? Nou, dat hoor je zo.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er een

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

Alternative Rock Radio.

Right, we might as well be strangers, hoor je veel hier op de zender en terecht. Het is 27 augustus en ik neem je even mee naar het verleden. 27 augustus 91. Het legendarische debuutalbum 10 van Pearl Jam komt uit. Bleek Pearl Jam's meest succesvolle album te zijn. Met een lange reeks aan posities en talloze hitlijsten. Miljoenen verkochte exemplaren. En staat ook al jaren bovenaan in de Kink Album Top 1000. Zo ook dit jaar. Dat was een no-brainer, zal ik maar zeggen. En het waarom daarvan...

deze zender al sinds jaar en dag op nummer 1. Waarom staat Black in de album top 1000? Waarom staat Black al sinds jaar en dag op nummer 1 in de King 1500? Nou, daar moeten we eens een keer een discussietje over openen. In 1987 werd op 27 augustus een rechtszaak gehouden tegen Jello Biafra, de frontman van Dead Kennedys. Maar die werd afgeblazen vanwege een padstelling in de jury. Dat betekent dus het 7 van de 12 juryleden stemden voor vrijspraak. De zaak draaide om een illustratie van H.R. Geiger, genaamd Penis Landscape, die als poster was bijgevoegd in het album Franklin Christ uit 1985. Het was de eerste keer dat een muzikant werd vervolgd vanwege albumkunst. De rechtszaak was duur, droeg bij aan het uiteenvallen van de Amerikaanse punkband kort daarna. Die zijn nooit meer bij elkaar gekomen en kunnen elkaar nog steeds niet lucht of zien. En daar zijn ook al weer, is ook natuurlijk D.H. Polidor is ook al dood, de drummer. Dus die zouden ook nooit meer bij elkaar komen, maar Jello Biafra. En de naam Dead Kennedys is geen gelukkig huwelijk meer. Maar dat deden ze vaker, hè. Ik heb ook bijvoorbeeld Plastic Surgery Disasters van de desbetreffende band van Dead Kennedys. Er zit ook zo'n boek bij waarin hij allerlei collages van dingen heeft gemaakt. Ja, daar wordt wel eens iets in gebruikt, of hergebruikt, van kunstenaars die dat vervolgens niet leuk vinden. Nou, deze H.R. Geiger, die had dus geprobeerd om daar geld uit te slaan. Maar dat lukte niet. Het internet ontploft in 2024 op deze datum, wanneer de broers Liam en Noel Gallagher de Live 25 Reunion Tour van Oasis gaan aankondigen. En op dat moment was net niet 15 jaar na de laatste spontane break-up van de Britse band, maar ze kwamen wel weer bij elkaar. Ik weet dat er heel veel mensen vanuit ons land ook die kant op geweest zijn en een meer dan memorabele legendarische avond hebben beleefd. Onder andere met deze.

0: Zometeen hier op King Alternative Rock Radio. Arctic Monkeys, Yard Act en The Stone Roses.
1: Kink. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Het is een lekkere van Albert Heijn.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim 1,5 week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. En een 2e dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Ash, Imagine Dragons. Maar eerst Arctic Monkeys.
13: Kink. Kink.

Zometeen Stone Roses en Simple Plan. Maar eerst een band die wij al op de korrel hadden in 2022 als Kink Future Icon. Dat deden we toen. Daar hadden we, zetten we een crosshair op een bepaalde band. Omdat wij dachten, wacht eens even, daar zou wel eens iets mee kunnen gebeuren. Nou, dat duurde misschien bij deze band eventjes. Maar ze kwamen met New Beginnings. En toen dachten wij, wacht even, daar maken we meteen een Kink zelf van. Want deze band, die maakt nu waar wij in 2022 enorm op hoopten. En misschien wel voor de toekomst, je weet het niet. Dit is Yard Act, New Beginnings.

0: Jorda Kruijzen van Muse. Zometeen, als je van, laat me zeggen, breed georiënteerde popmuziek houdt, dan ken je de naam Mark Ronson waarschijnlijk wel. Als producer, als muzikant, werkte onder andere mee aan de Kink Album Top 1000 Classic van Kaiser Chiefs, die je zometeen hoort. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? The Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september.

0: tip voor alle details. Kink.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?

0: Album Top 1000 Classic.
1: De Kink Album Top 1000 Classic van vandaag heet Off With Their Heads. Klinkt goed. Kaars Chiefs uit 2008 staan op 696 in de Album Top 1000. Derde album van de band. Daarvoor huurden ze Mark Ronson in. Populaire popproducer. Artiest zelf natuurlijk ook, maar voornamelijk bekend om zijn werkjes met Amy Winehouse. En die had ze bereid gevonden om deze plaat te produceren. Dat leverde in eerste instantie een klein beetje wrijving op. Maar toen ze inmiddels begrepen wat Mark Ronson met de liedjes wilde, er was iets meer dansbaarheid, gaven ze zich er volledig aan over. Naast deze opvallende producer zijn er ook nog andere gastrollen op deze plaat. Werk van de James Bond filmcomponist David Arnold is te horen op Like It Too Much. En popzangeres Lily Allen, fuck you, heeft vocalen op de tracks Never Miss a Beat en Always Happens Like That. Het album ontstond terwijl de band op tour was. Gebeurde wel vaker. En iets nieuws wilde spelen. Begonnen een beetje te jammen op het podium. Dachten, hé, we gaan even weer een liedje. Never Miss a Beat was het eerste nummer wat daaruit voortkwam. En niet lang daarna werd You Want History geschreven. Werd er een dansbare basis gelegd voor de plaat. Mark Ronson gebeld en de rest is history. Off With Their Heads van Kaiser Chiefs is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Never Miss a Beat. Maar eerst Good Days, Bad Days.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

Het heet natuurlijk niet voor niks de Kink Album Top 1000 Classic. Nou, morgen hebben we er weer een hoor. Super Unknown van Soundgarden. Dit is mooi. Dit is nieuw. Dit is Fontaine's DC. Dit is de Kink XL. Deze heet Marianne.

0: Ik wens je heel veel plezier met Isabel. Mocht je het vorige week nog niet in de gaten hebben gehad, maar de vrijdagochtend is veranderd. Michiel begint om 6 uur tussen 6 en 8. Ik schuif om 8 uur aan en maken Michiel en Erik met z'n tweetjes. Wij dus. Vrijdag Corvée. Dat zat altijd in de avond tussen 6 en 9. Maar we zijn verhuisd naar de ochtend. Dus tussen 8 en 10 krijg je Vrijdag Corvée met Kortom en Veenstra. En daarna tussen 10 en 12 ga ik nog even door. En Veenstra blijft er altijd even hangen, want dat vind ik gezellig. En ik ook. Dus dat is de morgenochtend. Dus ik ben er morgenochtend om 8 uur. Ja? Jij ook? Moet je even vroeg opstaan. Oké, hoi.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval 2 Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Beeld en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Isa
3: Open your eyes. Guanahuates.

0: Kink.
1: Hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Helemaal leuk dat je ook hebt ingeschakeld. En ik realiseerde me vanochtend op de weg. Donderdag is toch wel een vrij drukke weg, drukke dag altijd. En nu kon ik weer helemaal lekker doorrijden. En toen dacht ik, ach, dat is voorlopig ook voor het laatst. Want ja, deze week is natuurlijk de laatste week van de landelijke vakanties. Dus vanaf volgende week is dat weer voorbij, denk ik. Rustig rijden op de weg. Maar goed, mag de pret niet drukken. Anderzijds ook wel weer leuk. Mijn dochter komt na 3 weken weer thuis. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Waar ik ook naar uitkijk. Bush met Swallowed. The Vaccines, Post-Breakup Sex. En nu True Faith van New Order.

0: Royal Blood komt in november met een gloednieuw album. En deze vijfde die gaat heten Dead Company. Eerste single, 10 over 10, die hoor je zometeen hier op Kink. Ook Frans Ferdinand onderweg en Counting Crows.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Kink.

0: stars.
1: Mr. Jones van The Counting Crows. Van een debuutalbum August and Everything After uit het jaar 1993. En inderdaad, 1993, natuurlijk volop in de 90s. En volgende week dan staat Kink in het teken van de 90s. De top 500 van de 90s, om precies te zijn. Maandag tot en met vrijdag gaan we die uitzenden. En jij kan nog stemmen om invloed te hebben op deze lijst. Ik wil je adviseren om even de app te downloaden als je die nog niet hebt. Of naar de website te gaan. En dan naar kink.nl/stem. Minimaal 10 tracks kan je er aangeven, maximaal 30. En met jouw stem erbij komen we dan uiteindelijk tot een hele mooie lijst van de 90s. Waar de Counting Crows dus heel goed in zouden kunnen staan. Deze niet, Shadow of the Day van Linkin Park, want die is echt uit de zero's. En ook The Haunted Youth, die doet volgende week niet mee met Forget Me, want die is van dit jaar. Maar goed, van alles wat dus.

Alternative Rock Radio. Kink.

Misschien geen Satisfaction. Wel muziek zometeen van Nothing But Thieves. Evolution om precies te zijn. Ook Who Will You Follow van Evanescence. Ik ga met je naar de Zero's voor de King Zero's break. En nu Sam Fender met Tyrants.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk 2. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
14: Besef van eigen vergankelijkheid. Death, White Lies.

Evolution. De eerste single van het nieuwe album van Nothing But Thieves. Stray Dogs gaat dat heten en dat komt over, nou ja, over precies een maandje uit. Dus dan kunnen we het helemaal gaan beluisteren. En wat je dan ook tegen die tijd kan beluisteren en bekijken hier op Kink is een interview wat ik onlangs had met drie van de Nothing But Thieves. Praat ze uitgebreid over het nieuwe album, maar ze geven ook nog antwoord op een aantal grappige, onverwachte vragen. Binnenkort dus interview met Nothing But Thieves. Nu onderweg hier op Kink. David Bowie met Starman, ook Evanescence. Maar eerst Queen's Pleasure. Sitter op Kink.

In de zero's werden er heel veel nieuwe producten gelanceerd. Er verdwenen ook producten van de markt. En sommige producten die kwamen bijna net zo snel als dat ze weer verdwenen. Bijvoorbeeld een drankje met een blauwe kleur. Het moest een groot succes worden, maar dat werd het absoluut niet. Welk blauw drankje ga ik je zo meteen vertellen? En dan krijg je ook nog drie trekken.

0: tracks uit die zinderende Zero's in de King Zero's Break.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht.

0: vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby!
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Ik neem je even mee naar de Zero's. En dat was natuurlijk een periode waarin heel veel werd geëxperimenteerd. Er werden ook allerlei producten op de markt gebracht, maar er verdwenen ook allerlei producten. En sommige producten, ja, die waren echt poef, eigenlijk alweer verdwenen voordat ze echt goed in de schappen lagen. Bijvoorbeeld een blauwe frisdrank. Ik zelf heb hem nooit gedronken. Wist niet eens dat het er was. Maar blijkbaar hadden we op een gegeven moment een blauwe Pepsi. Ja, en die moest dan smaken naar een soort van bessencola. Werd geïntroduceerd in 2002 als reactie op Vanilla Coke van de concurrent Coca-Cola. Maar nee, was geen succes. 2 jaar later werd deze blauwe Pepsi alweer uit de handel genomen. En waar lag dat dan aan? Nou, allereerst tegenvallende verkoop. Want ik zei net al, het moest smaken als bessencola, maar het kon het grote publiek echt onvoldoende bekoren om een vaste plek te krijgen in de schappen. Tweede, wat ook niet zo heel erg fijn was, blauwe cola. En daar zat een omstreden kleurstof in. Die helderblauwe kleur die kwam namelijk door Brilliant Blue. En die gaf vlekken op de tong. En lag in sommige landen ook onder vuur vanwege gezondheidszorgen. Dus ja, het was heel snel weer afgelopen met de blauwe cola. Al hebben ze het in 2021 nog een keertje geprobeerd. Maar wederom was dat geen succes. Dus, sinds de Zero's geen blauwe cola meer. Uit de Zero's in de King Zero's Break van vandaag. Uit 2008, uit de categorie... Oh ja, One Night Only, Just For Tonight. Uit 2004, de ballad van Blink-182, I Miss You. En The Killers. Ik zeg heel veel plezier in The Zero's.
1: King, Zero's Break.

One Night Only, Just For Tonight. Afsluiter van de King Zero's Break. Terug naar het heden, 2026. Editors trakteert ons op nieuw materiaal. The Rush onder andere, die ga je zo meteen horen. Chumbawamba ook met Tap Thumping. Maar nu eerst Moses and the Firstborn.

0: Editors, The Rush uit het bakje 2026. Uit datzelfde bakje zometeen The Pretty Reckless met About You... en ook Miss Violet Grohl onderweg.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. 2 vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden, terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. En dan nu het weer van Weer Online. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien, ook hagel is mogelijk.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
0: Tieners op vakantie, Girls and Boys, Blur.

Funeral, Band of Horses. Ga jij vannacht opstaan om te kijken naar die gedeeltelijke maansverduistering? Nou, ik mag misschien wel een blik werpen, want ik heb begrepen dat deze gedeeltelijke maansverduistering begint zo rond de klok van 3:23. En dan heb ik de vervelende gewoonte om steeds rond een uurtje of drie wakker te worden. Dus gebeurt me dat nou vannacht, dan kan ik even een blik naar buiten werpen. Duurt het ongeveer 6:14, maar de kans is heel erg klein dat je het mooi te zien krijgt, want er komt namelijk ook behoorlijk wat onweer onze kant op. Ja, en dan kan je het allemaal niet zo goed zien. Maar mocht je nou net zoals ik vannacht toch wakker worden om 3:00... werp even een blik naar buiten en misschien krijg je toch nog wat mee van die gedeeltelijke maansverduistering. Tot zover het persbericht. We gaan door met de muziek. Oh, we gaan even terug in de tijd. Naar The Who met Pinball Wizard.

0: Afgelopen weekend moest haar optreden op Pukkelpop afzeggen vanwege stemproblemen. En daarvan is ze nog steeds niet hersteld. Deze week moest ze ook weer een aantal optredens opgeven, opzeggen in Engeland. Zoals bijvoorbeeld ook gisteravond in Glasgow. Hopelijk gaat het snel beter met haar. Je hoort er in ieder geval helemaal goed bij stem zometeen op Kink. En ook Paul Weller onderweg en de Red Hot Chili Peppers. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream wereldtour naar Amsterdam. 4 en 5 september. Kink presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is het station van...

nog even hebben over Dolly Parton. Ja, die is dinsdagavond overleden. Dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Maar ze komt toch weer een klein beetje terug. Of ze zou vandaag nog wel eens even terug kunnen komen. Het is namelijk zo dat het weer op dit moment heel erg goed in de gaten gehouden wordt ten zuiden van de Kaapverdische eilanden. Daar zijn namelijk allerlei onweersbuien. Alleen die zouden wel eens een keertje uit kunnen groeien tot een hele grote tropische storm of een orkaan, een hurricane. Dus dat wordt heel erg goed in de gaten gehouden. En als die onweersbuien nou daadwerkelijk veranderen in een tropische storm, al die stormen krijgen altijd een naam, dan krijgt deze de naam Dolly. Ja. En het geinige is, dat heeft dus helemaal niets te maken met het overlijden van Dolly Parton op 25 augustus. Want de naam voor deze tropische storm, die is al 30 jaar geleden gekozen. Want daar wordt al lang van tevoren rekening mee gehouden. Voelt dan toch op de een of andere manier of ze toch nog even van zich laat horen. Miss Dolly Parton. Ze is nog niet van plan om te vertrekken. There is a light that never goes out.

0: mensen, voor vandaag zit het erop voor mij. Ik ga het stokje, oftewel de studio, oftewel de microfoon overgeven aan Stefan Koren. Veel plezier bij hem. En morgen, let op, om 12 uur Mick Hummel. En ik dan om 3 uur samen met Jim Voorwald. Dus ik hoop je dan weer te treffen hier bij Kink. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd 20 miljoen euro in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al dat overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel.
3: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
5: Goedemiddag, zometeen hoor je de Strokes. Eerst Audioslave, Doesn't Remind Me.
6: Kink. Goedemorgen. Oh, wacht, het is middag.

Met z'n allen gezellig wachten totdat het begint te onweren. Je voelt het de hele dag al in de lucht hangen. Zo broeierig, zo eng stil ook, vind je niet? Zo'n stilte voor de storm. Maar die doorbreken we graag met Iggy Pop en Kate Pearson, Candy op Kink. Mijn naam is Stefan, zometeen hoor je The Clash. Eerst Florence Rhodes, ze hebben nieuwe muziek. Die heet 7563.

0: Dit is Kink met Higby en Nothing.
1: Korenslag.
0: Het is al 3:30 geweest, dus het is wel hoog tijd voor een korte pauze. Een pauze waarbij we ons focussen op muziek. Even een kort spelletje spelen. Dat spelletje heet Korenslag. De vraag die ik je dan stel is... Of je kan raden wat het koor gezongen heeft. Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Het origineel hoor je zo meteen. Maar herken je het in deze versie? Oh, heet dit liedje ook alweer? Ik weet de band wel, maar wat is de titel van het nummer ook alweer? Oh, daar kom je er weer niet op. Oh, als jij het wel weet, geef het door via de Kink app. Stuur een berichtje met de titel en artiest. Bij een goed antwoord krijg je punten in het Korenslagklassement. En wat dat goede antwoord is, dat hoor je over iets meer dan 3 minuten. Net als de Wombats zometeen en ook R.E.M.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht.

0: millennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Kink.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Ik kom.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Orange Crush R.E.M. Ik heb heel leuk nieuws voor je.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: 5 september in Avans Live. Dat is volgende week zaterdag al. Sta daar even bij stil. 5 september, volgende week zaterdag. Dan kun jij naar Kink Presents The Black Keys. En daar hoef je maar één ding te doen. En dat is de Kink prijzigheid vangen. Hoor je hem mekkeren? Laat het dan weten via de Kink app. En als jij hem vangt, ga je dus naar dat concert van The Black Keys. En ik vertel je bij deze, hij komt rond 16:55 voorbij. Dus rond 16:55 je oren gespitst houden. Dan maak je kans op die tickets voor Kink Presents The Black Keys in Avans Live. Zometeen hoor je nieuwe muziek van Bleach 93, ook The Offspring. Eerst Lenny Gravis, Where Are We Running?

0: Het is nieuwe muziek van Bleach 93, Figure 8.
1: Je hoorde hem op King.
2: ANP Nieuws. Spoiler alert.
1: Hoeveel kost een reisje naar Spitsbergen, denk je? Is het eiland boven Noorwegen, een beetje richting de Noordpool? Hoe duur denk je dat het is, een reisje naar Spitsbergen? Duurder. Nee, ik denk nog wel iets duurder. Je hoort het zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna Fatboy Slim.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude-Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijst ook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndweg staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook afgesloten. Vertraging 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterrijst ook is dicht.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
12: Zometeen hoor je Fatboy Slim na Led Zeppelin en Whole Lotta Love.

0: Rockefeller's Kink, Fatboy Slim, dit is Kink. Zometeen de Kink XL van Fontaine's DC. Eerst...
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 27 augustus, dat is die datum. Eentje die ze vooral in Rotterdam nog wel even zullen heugen. Daar was vanmorgen namelijk een militaire oefening om 6:15 'smorgens. Met helikopters en de hele rammo gewoon in een woonwijk. Dus gewoon over die woonwijk heen. En nou zijn ze in Rotterdam best wel wat gewend. Maar Feyenoord-hooligans steken dat vuurwerk tenminste nog niet zo achterlijk vroeg af. 6:15 helikopter op je dak. Verder goed nieuws vandaag, want in 30 jaar tijd zijn er nog niet eerder zo weinig mensen vermoord in Nederland het afgelopen jaar. Dus dat aantal dat daalt met de jaren. Lijkt me toch goed nieuws. En het is ook de dag dat veel gameliefhebbers eventjes Netflix openen. Even de game afsluiten en toch even naar die streamingsdienst gaan. Want GTA 6, Grand Theft Auto 6, een game waar heel veel gamers op wachten, komt vandaag met exclusieve beelden van die lang verwachte game. Moet later dit jaar uitkomen. En die gaan ze laten zien via Netflix vooruit. Ja, de beelden zijn ook al een beetje uitgelekt. Maar exclusieve beelden zijn het voor iedereen zonder toegang tot het internet. Ja. Ja, er was een hacker geweest. Die is achter die beelden gegaan en die heeft ze online gezet. En ik heb stiekem ook even zitten kijken. Het ziet er wel vet uit, hoor. Realistisch ook. Ja, ik zag al één level waarbij je om 6:15 in de ochtend met een helikopter moet landen in de Koopgoot.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.
0: Mega realistisch gemaakt. Zo knap hoe ze dat doen. Ook veel minder moorden zitten erin dan in de afgelopen versies. Dit is Kink. Zometeen hoor je Mando Jao. Eerst de track van deze week. De nieuwe van Fontaine's DC. Dit is de Kink XL. Marianne.

0: van de hoogtepunten van het afgelopen festivalseizoen. The Cure als headliner op Pinkpop. En dan deze lullaby met achter het hoofdpodium onweer wat langzaam onze kant op kwam.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: Dat gaf helemaal een soort Halloween vibes. En uiteindelijk kwam het onweer niet daadwerkelijk bij ons terecht. Dus we bleven ook nog eens droog en gewoon lekker warm. Was het een gek moment. Kink Presents The Black Keys. 5 september, daar gaat het gebeuren in Avals Live. En deze week heeft Kink kaarten als je de prijzigheid weet te vangen. Dan maak je kans om erheen te gaan. En we hebben iets heel bijzonders, want moet je luisteren. Dat is dus The Black Keys toon. Heel bijzonder.
2: Met Pieter.
0: Hey Pieter, met Stefan spreek je van Kink. Goedemiddag.
2: Hey Stefan, goedemiddag.
0: Zou jij nog één keer willen zeggen wat jij in je audio-appje roept?
2: Winner, winner, winner, winner, winner!
0: Heb jij vroeger op de kermis gestaan?
2: Nee, nog niet, maar ik denk wel dat daar een verdieping zit als ik het zo...
0: Zou je moeten overwegen, ja. Ik denk dat er een carrière in zit. ja. Maar dat is niet waar ik je voor bel. Jij hebt de prijzigheid gehoord en jij wil heel graag naar de Black Keys op 5 september in Avals Live.
2: Oh, zeker weten. Zeker weten.
0: Gaan blokkeren. Het is volgende week zaterdag al. Dus volgende week zaterdag sta jij bij de Black Keys, Pieter.
2: Ah, te gek. Super. Dankjewel.

0: Cannonball, de Breeders op King. Zometeen ook Everlast. Stereophonics over een minuutje of drie.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Half 5. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De dood van Radko Mladic voelt voor de nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Voor hen was Mladic's arrestatie en veroordeling belangrijker, zegt de voorzitter. Mona Keizer heeft de ideeën voor haar nieuwe politieke partij bekendgemaakt. Die lijken veel op plannen van andere rechtse partijen, maar zij zegt dat zij alle problemen wel gaat oplossen. Ze hoopt op 20 tot 30 zetels. En er worden zondag geen extra maatregelen genomen bij de wedstrijd Feyenoord-ADO in de Kuip. De gemeente vindt dat niet nodig. Vorige week staken Feyenoord-supporters vuurwerk af bij Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig. Af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met zo'n 350 kilometer file in totaal inmiddels. Opvallende files op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor de Schiphol-tunnel is een ongeluk gebeurd, er is daar ook een motorrijder bij betrokken. 2 rijstroken zijn afgesloten, vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Arnhem, tussen Lunetten en Maasbergen 8 kilometer met bijna een uur oponthoud. Hier zijn 2 rijstroken dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 12 kilometer file met ook daar bijna een uur vertraging.

Lovers, Ifs, Buts en Maybes. Het is een beetje een gekke week, vind je niet? Met al die iconen die overlijden. Vannacht acteur Tim Curry. Eerder deze week al Dolly Parton. En ik merkte bij de dood van Dolly Parton dat het veel met me deed. Dat vond ik bijzonder. Vooral ook door de nasleep. En ik weet het. Je luistert naar Kink, de draaien we alternative rock. En Dolly Parton is de queen of country. Twee werelden die muzikaal best wel een stuk van elkaar af lijken te liggen. Alleen, wat ik zo bijzonder vond aan Dolly Parton is dat ze genre-overstijgend was. Als je ziet wie er ook gereageerd hebben op haar overlijden. Paul McCartney, Mick Jagger, maar ook Garbage. Ik zag zelfs Wodan Boys reageren op een social media pagina. Maar een van de indrukwekkendste, en die wil ik toch even met je delen, dat was de reactie van Within Temptation. Frontvrouw Sharon en Adel, die heeft namelijk een hele mooie tekst online gezet. En bedankt Dolly Parton natuurlijk voor haar muziek, maar vooral ook voor de voortrekkersrol die ze gespeeld heeft als het gaat over vrouwen in de muziekindustrie. Ze is echt een voorbeeld geweest voor heel veel vrouwelijke artiesten. Heeft ontzettend veel glazen plafonds doorbroken. En daar mogen we haar alleen maar heel erg dankbaar voor zijn. Want zonder het werk van Dolly Parton was er bijvoorbeeld geen Within Temptation geweest. Of in elk geval niet in de vorm zoals wij die vandaag kennen. Ice Queen hoor je nu op Kink.

0: Sleep and Sinking Feeling. Bijna 5 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: Er gebeuren dingen in de voetbalwereld. Heeft alles te maken met Gianni Infantino. Dat is die voorzitter van de FIFA. Hè? Hij begint een beetje de hoofdpersoon in zijn eigen soapserie te worden. Waarom, dat hoor je zo, net als AC/DC.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf... dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump... De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic' arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood... en een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO... zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord, uit tegen Cambuur... ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weer sprake van een echte avondspits met bijna 500 kilometer file. Veel drukte in de regio Rotterdam en Dordrecht. Het komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Zowel met Velsen en uit Geest staat een touringcar met pech. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 1/2 uur. A12 Den Haag richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lunetten en Maasbergen. 2 rijstroken dicht, vertraging 1 uur. A20 Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstroken dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Bij knooppunt Hogeveen 7 kilometer met 1/2 uur oponthoud.
12: Ah, tuurlijk. Weer een typische donderdagavondspits.
13: Hey, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
14: Iemand heeft jouw naam verkeerd uitgesproken, terwijl hij er zelf niet eens bij was.
13: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
14: AC/DC hoor je zometeen. Eerst Stained and It's Been a While.

bijrolletje gespeeld in een van de Spider-Man films. Waarin dit liedje dan aankomt en Spider-Man, een jonge gast uit New York, zegt... Oh my god, I love Led Zeppelin. Vind ik nog steeds een heel leuk grapje. AC/DC, Back in Black, of Kink. Zorg ervoor dat je even een vergrootglas pakt. Die ga je zo meteen nodig hebben. Na Garbage, eerst nieuwe muziek van Kyo. That's me.

0: het is donderdagmiddag. Op King een mysterieuze middag. Want dan duiken we in de rol van detective samen met de inspecteur. Luister hier maar naar.
1: Dossier donderdag.
0: Het was rustig op straat. De inspecteur liep in zijn eentje van het stadion naar zijn auto. Hij was een uur eerder nog uitgebreid gefouilleerd, omdat hij misschien vuurwerk bij zich zou hebben. Het idee alleen al. Nee, de inspecteur was naar het stadion gekomen in de hoop daar aanwijzingen te vinden in zijn onderzoek. Maar zonder resultaat. Deze zaak was nog ingewikkelder dan het vinden van steun voor de Prinsjesdagbegroting. Hij zocht naar een artiest, maar dat was alles wat hij wist. De inspecteur was inmiddels bij zijn auto aangekomen en stapte in. Misschien dat hij op de terugweg een briljant idee zou krijgen. Hij startte de wagen en de radio sprong aan. Ik geef het niet op, dacht de inspecteur, terwijl hij de parkeerplaats afreed. Ik weet zeker dat die juiste aanwijzingen snel mijn kant op zullen komen. En daar had de inspecteur gelijk in.
1: Het onderzoek is geopend. Aanwijzing 1.
2: Watch how crazy the next 4 days is going to be. Rock and roll!
0: Als je weet naar welke artiest de inspecteur op zoek is, laat het dan weten via de Kink-app. En weet je het nog niet helemaal zeker? Weet dan dat aanwijzingen altijd in drievoud komen. Zometeen hoor je Killing Joke. Eerst A Balladeer, Swim with Sam.

0: aanwijzing 3.
1: Dat was dan aanwijzing 3. En mocht je het niet hebben meegekregen, we zitten midden in een belangrijk onderzoek. 3 aanwijzingen gehad. Ik ben heel hard aan het nadenken.

0: Forever Young, wat heeft dat ermee te maken?
1: Mocht je weten over welke artiest de aanwijzingen gaan, laat het dan weten via de Kink-app. Want de inspecteur heeft je hulp hard nodig. Zometeen hoor je ook de Verve.

Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour.

0: Mis niks, een slaaislag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos oppakken.

0: Job.nl/business.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Half zes. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Opnieuw duikt de spermadonor op die heel veel kinderen heeft verwekt. Nieuwsuur meldt dat de massadonor onder verschillende namen opereert en nog steeds actief is. Slachtoffers zijn erg ongerust. Een Nederlander is in België veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs... voor het misbruiken van 3 kinderen uit een kwetsbaar gezin. Ook bij ons loopt nog een onderzoek tegen hem rond 9 andere slachtoffers. En de UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer rond zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. De UEFA wil weten wat de rol was van een investeringsbedrijf in die plannen. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is inmiddels weer in volle gang met ruim 600 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Een paar uitzonderingen, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest staat een touringcar met pech. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging ruim 1.5 uur. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen gebeurde dat. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N36 om richting Almelo. Daar is de weg dicht door een ongeluk. En het is nog niet bekend wanneer die weer open is. Kink.

0: Swiss Symphony, The Verve op Kink. Zometeen hoor je ook Voiced. Eerst hebben we nog een detective om naar terug te keren.
1: Dossier Donderdag.
0: De inspecteur stapte uit zijn auto en liep richting de ingang van het politiebureau. Hij had de aanwijzingen gevonden, maar kon er nog geen touw aan vastknopen. Ozzy Osbourne, bloed, forever young. Het bleef een raadsel. Hij stapte zijn kantoor binnen toen de telefoon ging. Met de inspecteur, zei hij.
2: Met Erwin.
0: Hoorde hij.
2: Ik weet naar wie je op zoek bent.
0: Snel pakte de inspecteur een pen. Ging het raadsel dan worden opgelost? Vertel, welke artiest moeten we hebben, zei hij.
2: Je bent op zoek naar Youngblood.
0: Maar natuurlijk, dat is het. Forever Young, bloed en dan Ozzy Osbourne. Hij heeft gelijk, dacht de inspecteur. Bedankt, zei hij voordat hij de telefoon ophing.
2: Nou, graag gedaan,
0: zei Erwin.
3: Het mysterie is opgelost.

0: it's a ritual.
1: The warning op Kink en Ritual. Het is bijna 6 uur. En normaal gesproken zeg ik dan nu, hallo Jim Voorwald. Maar ik kijk naar mijn linkerkant en er staat helemaal niemand. Dus ik ga heel even de gang op kijken of die eraan komt.

0: Nog geen gym. Ja, de sportschool gym, die wel. Maar nog geen gym Voorwald. Dus ik hoop zometeen na 6 uur de avondshow met Jim Voorwald zoals normaal. En anders dan spreek ik je zo weer. En als Jim er gewoon is, dan spreek ik je maandag weer.
1: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
17: Hé, wat doe jij nou?
16: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
18: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven. Maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
0: Ja hoor, daar ben ik. En de Kink's Pitstrook die gaat zo meteen open. Van welke plaat krijg jij positieve vibes of extra veel energie? Geef die door via de Kink-app, dan hoor je hem zo meteen. Na onder andere Yardak, New Beginnings komt eraan naar Pearl Jam. Hier is Even Flow.
18: Kink.
20: Yes. Yes. Yes.
4: We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: De Oud King XL van Yard Act. Je hoorde New Beginnings zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. Ja, en we kunnen weer!
1: King Spitstrook.
0: Ik zie een groene pijl op de matrixborden staan, dus we kunnen met z'n allen invoegen op de King Spitstrook. En inderdaad, je hoeft niet per se in de auto te zitten om te kunnen komen invoegen. Dat is het mooie van de King Spitstrook in dit geval. Het gaat puur en alleen om een muzikale spitstrook. Waar de ruimte is om extra gas te geven om je avond met wat lekker veel energie om daarmee te kunnen beginnen. Erwin die is er onder andere bij. Hallo Erwin, wat fijn dat je erbij bent. Ik zwaai even naar je en ik toeter. Ja, daar is die. Ik toeter ook even naar je. Michiel is er ook bij. Hallo Michiel, goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Wendy is er ook. Hallo Wendy. En François, die is er ook bij. Hallo François. Goedenavond. Die vraagt om Kings of Leon met Sex on Fire. Godverdorie, wat een fijne plaat. Nou, alsjeblieft.
1: Kink Spitstrook.

0: Sex Pistols, Anarchy in the UK, here on your alternative rock radio. This is Kink, yeah? Right here, live from the Netherlands, from Hilversum. Ik weet niet waar dit accent trouwens goed gaat, tegen alle kanten op. Volgens mij ben ik inmiddels in Australië, Manchester en allerlei andere delen van Groot-Brittannië geweest. Anyway, de Sex Pistols hoorden is juist in de avondshow van Kink. Hallo, goeie avond. Ik ben Jim. Wat ontzettend fijn dat jij deze donderdagavond gekozen hebt om met Kink door te brengen. Zou je dan ook bij deze beloven dat er heel veel fijne alternative rockplaten jouw kant op komen? Dat niet alleen, ook nieuwe muziek. Om 8:10, dan verblijd ik je met een primeur. Voor het eerst te horen de titeltrack van het nieuwe album van Tape Toy. Morgen dan verschijnt het nieuwe album, met dus ook tegelijkertijd uiteraard dan die titeltrack. Zometeen hoor jij hem gewoon al als een van de allereerste tijdens de Daily Drop. De belangrijkste release van de dag. Eigenlijk dus de belangrijkste release van morgen, zou je kunnen zeggen. Heel erg benieuwd wat je vindt van nieuw werk van Tape Toy. Ja, de afgelopen paar dagen is het lastig. Een paar lastige dagen als je althans houdt van celebrities overseas. Dolly Parton, uiteraard overleden. 2 dagen terug werd dat bekendgemaakt. Tim Curry, acteur van onder andere Pennywise in de originele It-miniserie. Lange film eigenlijk. Home Alone 2 zat hij onder andere in. The Rocky Horror Picture Show en nog zoveel meer. Gisteren overleden. Vandaag is er weer een naam heen gegaan. Een naam die je misschien niet heel veel zegt, maar een naam die in mijn jeugd heel veel te horen was. Echt, ik was geobsedeerd door de stem van deze man. Want dat was een stemacteur. En als je een jaar of 19 geleden ook naar een bepaalde filmserie in de bioscoop ging. Een filmserie over robots die er inderdaad uitzagen als speelgoeddingen die tegen elkaar aangeramd werden. Dat waren een beetje de special effect. Maar dan ken je zijn stem ook. Ik zal een kleine opfrisser geven. Dit is de stem die vanaf vandaag helaas niet meer op deze aarde wandelt.
1: I have witnessed their capacity for courage. And though we are worlds apart, like us, there's more to them than meets the eye. I am Optimus Prime.
0: Ach ja, Peter Cullen is niet meer. 85 jaar is de beste man geworden. Mooie leeftijd, dat wel. Maar de stem van Optimus Prime is er gewoon niet meer. Ik keek vroeger echt al die cartoons. Ik was er geobsedeerd mee. Ik had weet ik hoeveel Transformers in huis. En elke keer probeerde ik die hele diepe stem probeerde ik na te doen. En ook in de film zat hij natuurlijk. Nou ja, dat doet mij dan wel weer iets, weet je wel. Gewoon de stem van Optimus Prime is dood. Ik herleef de jeugdtrauma weer. Want Optimus Prime is trouwens weet ik hoe vaak dood gegaan. En weet ik hoeveel Transformers films. Maar nu dan voor het echie. Peter Cullen niet meer onder ons, 85 jaar geworden. Ja, vind ik toch een momentje om even bij stil te staan. De stem van Optimus Prime. Toch jammer, toch jammer. Welkom bij de avondshow van Kink. Geen Transformers tafereelen. Wel de Smashing Pumpkins zometeen. En hier is Bears Den.
2: Built our home out on the slopes, Pompeii beneath, she lay above, and how she haunted.

Hier tijdens de avondshow van Kink. Ape it head. Hallo, ik ben Jim. En naast dat ik liefhebber ben van gitaren, thuis een hele grote Transformers collectie heb, ben ik ook fan van videogames. Dus ik neem regelmatig een spelcomputer mee naar de redactie van Kink. Die sluit ik dan gewoon aan op het netwerk hier. Daar zit wel een klein probleempje bij. En dat is dat er wel eens platen vast komen te zitten in die spelcomputer. Ja, die zweven dan ergens rond in die database. En dan op het moment dat ik het wil draaien, dan gaat dat niet. Of althans, dat gaat dan wel. Maar dan hoor je een versie alsof die uit een oude spelcomputer komt. Dat komt die op dat moment ook. En ik heb jouw hulp nodig om de 8-bit hit van vandaag te identificeren. Zodat je hem zo meteen in de originele vorm kan horen. Dus zet je schrap en duik even in de kist.

0: computer rammen en terug in de kinkmuziekcomputer douwen. Laat het even weten via de kink-app. Hoor je hem zometeen naast ook Air en Sam Fender.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Welsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp.

0: geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

All I Need op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Ik heb de hulp van jou en de medekinkers even ingeschakeld. Want zoals elke avond dat nu gebeurt. Beetje gek ook. Maar er zit er een plaat vast in een oude spelcomputer die ik hier aan het netwerk heb aangesloten. Ik moet hem dan op de een of andere manier van die spelcomputer weer terug naar de King muziekcomputer zien.

En hulp kwam er zeker hoor van de medekinkers. Joost heeft het onder andere helemaal goed. Anneke ook. Roelinde die zit helemaal juist. Madelief zit ook helemaal goed. Ilona die heeft het helemaal correct en helemaal juist. Het is inderdaad Evanescence met Going Under. Dankjewel! Nou.

YouTube. Where the streets have no name. Nou ja, van een straat zonder naam naar een straat die makkelijk te bewandelen is. Althans, als je het heel letterlijk neemt, dan is dat het geval. Queens of the Stone Age komt in oktober met een nieuw album. Dat gaat een heel wat andere sound hebben dan wat je misschien van de band gewend bent. Maar het is wel heel erg lekker, zeg hé. De eerste single daarvan, die hoor je nu. Oud Kink XL, Easy Street. Hier is Queens of the Stone Age op Kink.

Doubt Kink Excel van Queens of the Stone Age. Easy Street hoorde je hier in de avond van Kink. Wat een fijne plaat, hè? Ik moet heel eerlijk toegeven, de eerste keer dat ik hem hoorde, dacht ik... Hè? En is dat niet Queens of the Stone Age? Oh ja, nee, het is wel degelijk Josh Homme die je hoort. Ja, het is wel degelijk Queens of the Stone Age, maar... Hè? En als je hem dan een paar keer hoort, dan denk ik... Oh ja, wacht, het is wel eigenlijk wel echt heel erg tof. Althans, dat is een beetje hoe ik ernaar kijk dan, althans. Zometeen... Hier nog meer fijne nieuwe muziek heb je de nieuwe single van Isaac Rue al gehoord. Zijn Vlaamse singer-songwriter heeft een ontzettend prachtige stem. Gaat voor zijn nieuwe plaat een iets wat meer uptempo geluid heeft hij opgezocht. En dat valt ontzettend goed. Zometeen een plaat die gaat over gewoon lekker met je makkers chillen. Lekker biertje drinken. Genieten van het leven. Oftewel, good times. Zometeen de nieuwe van Isaac Rue.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De Hogesnaarslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat de spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden.

Nog meer dan dat ik voorheen dus al deed. Good Times, Isaac Rue. Hou die naam in de gaten, mocht je hem nog niet kennen. Het is echt prachtig wat mij betreft. Hallo, welkom bij de avondshow van Kink. Welkom bij de gezelligste hangplek op de Nederlandse radio. Mocht je net binnenkomen. Kom er gezellig bij zitten in de grote gezellige muzikale kring die we hier hebben. En je mag er een stoel bij pakken. Je mag ook gewoon lekker op het matras op de grond liggen. En luchtbedje, pak hem er gerust bij. You do you.

Als je op zoek bent naar nieuwe muziek, dan ben je bij deze aan het juiste adres. Want rond 8:10, dan hoor je de Daily Trap, de belangrijkste release van de dag. Dat is vandaag een track die nog niet eerder is uitgekomen. Een primeur. Morgen dan verschijnt namelijk het nieuwe album van Tape Toy. Dat album heet Dumb Sights. Een van de tracks op dat album, dat is dan de titeltrack. Heet dus ook Dumb Sights. En die hoor je zometeen als een van de allereerste. Dat is allemaal later vanavond. En verder natuurlijk ook gewoon de fijnste alternative rock. Pom bijvoorbeeld, een andere hele leuke Nederlandse band. Hoor je zometeen met... Hi. Hallo. Hier is L7. Pretend we're dead.

When Doves Cry van Prince. Ja, wanneer janken ze inderdaad? Dat is een beetje de vraag. Alhoewel, ik kreeg net een... via mijn persoonlijke app kreeg ik een filmpje binnen. Of doorgestuurd. Een vriend van me. Ik was gisteravond namelijk bij een karaokeavond. Vind ik leuk om te doen. Ze nu dan even lekker weeblaren met gewoon fijne platen. Gewoon ongegeneerd. Geen schaamte, nul. Maar als je dan jezelf terughoort en terugziet... Zeker na een paar biertjes, dan denk ik toch wel... Oei, had ik dit wel moeten doen?

Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zat er niet naast, de muziek zat ernaast. Nee, ik zat er wel een klein beetje naast. Ach ja, een paar biertjes erbij, karaokebar, een beetje Oasis erbij. Dan heb ik al een hele goede avond in ieder geval. Alhoewel, met dit soort muziek lukt het ook wel aardig, hoor.

0: fijn hoor. Ze zijn weer terug. Royal Blood, nieuwe single heet 10 over 10. Die hoorde je zojuist hier op Kink. Nou, het is geen 10 over 10. Het is wel bijna 7:30. Over een paar minuten hoor je Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, in die prachtige MTV Unplugged in New York versie. Wellicht dat jij dat ook een van de beste tracks uit de jaren 90 vindt als het gaat om alternative rock. Heb je er een aantal meer? Doe even stemmen dan.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht.

0: 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel?

0: is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
0: Voor die 2

Fall Out Boy. Je hoorde Thanks for the Memories hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, hallo, ik ben Jim. Dit is de avondshow. Dit is de plek waar je nieuwe muziek ontdekt. Want elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 in de avond is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Nu helemaal, want de track die je zo meteen hoort is nog helemaal niet uit. Het is namelijk nieuwe muziek van deze

ook lekker, dit hoor ik. Hammer in My Ear van Tape Toy. Morgen dan komt het nieuwe album uit van deze heerlijke band. Dat gaan ze uitgebreid vieren dit weekend, onder andere op het Into the Great Wide Open Festival. En zometeen eigenlijk ook al. De voorpret is al lang begonnen natuurlijk met onder andere singles. Maar zometeen de ultieme voorpret. Zometeen namelijk de titeltrack van Dumb Sides. Die hoor je zometeen als een van de allereerste hier op Kink. De Daily Drop zometeen naar Blauwzoen. Dit is Elephants.

Blauwtoon op Kink. Daily Drop. En elke maandag tot en met vrijdagavond, als het 7:50 is geweest, kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Dan hoor je namelijk de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. Vanavond is het een release die nog niet gereleased is. Ja, morgen dan verschijnt namelijk het nieuwe album van Tapetoy. Dat gaat heten Dumb Sights. En tot nu toe kan ik toch al zeggen dat het hardste geluid is van Tapetoy tot dusver. Singles zoals Control Alt Delete, Hammer in My Ear bijvoorbeeld. En ook Mess, allemaal heerlijke tracks. Natuurlijk staan er nog meer platen of tracks op dat album. De titeltrack daarvan, van Dumb Sights, die hoor je nu. En het is bijna alsof Tapetoy het hele hoe hard kunnen we gaan, dat ze met de titeltrack van het album, dat ze daar een beetje het experiment mee voeren. Ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe van Tapetoy, of in ieder geval deze titeltrack van het nieuwe album. Ze gaan de release van het album vieren op Into the Great Wide Open, en volgende week ook in Bitterzoet in Amsterdam. En dat is ze ook gegund, want ik vind het tot nu toe helemaal te gek. Maar ik ben vooral benieuwd wat jij vindt van deze nieuwe single. Dit is Tapetoy voor het eerst te horen op de radio. Dit is Dumb Sights. Daily Drop. Daily Drop. Kink Primeur.

voor het eerst te horen buiten de studio dan om waar Tapetoy het heeft opgenomen. De nieuwe single van Tapetoy, ook meteen de titeltrack van het nieuwe album. Je hoorde Dumb Sights als de Daily Drop, de belangrijkste release van morgen, technisch gezien. In ieder geval, althans, ik vind het een hele toffe track, maar nu is het jouw beurt. Wat vind jij ervan? Wat is jouw eerlijke feedback? Laat het weten via de Kink app. Moet ik dit vaker draaien op Kink of niet? Let me know.

En zo is het. The show must go on, Queen in de avondshow. Daarvoor de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Voor de allereerste keer te horen buiten de studio van Tape Toy om de nieuwe single van Tape Toy.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: De titeltrack van het nieuwe album Dumb Sights, die hoorde je zojuist als de Daily Drop. Primeur voor het eerst dus te horen op de radio. En Tape Toy, dat is een band die steeds meer en meer en meer energie lijken te krijgen. Dat vind ik alleen maar leuk. Of in ieder geval een harder geluid opzoeken. Nou, zeker met deze single dan wel titeltrack. Ik vind het helemaal leuk. Maar wat vind jij ervan? Dat is eigenlijk de allergrootste vraag. Bedankt ook voor alle berichten die zijn binnengekomen via de Kink-app. Meike, dat vind ik wel leuk. Meike heeft een tatoeage van Tape Toy. Die zegt, ik vind het helemaal oké. Wat er vaak is bij Tape Toy, je moet ze live horen. Dan landen ze vele malen beter dan als je hem voor de eerste keer op de radio hoort. Oké, dat is een mooie... Ik wilde zeggen apotheose, maar dat woord dat klopt waarschijnlijk helemaal niet met wat ik bedoel. Maar een mooie anekdote, dat is het woord wat ik zocht. Hoe heet het? Als je ze live wil zien op Into the Great Wide Open staat Tape Toy. En ze doen volgende week ook een release show voor het nieuwe album in Bitterzoet in Amsterdam, dat moet ik zeggen. Remco die is wat kritischer. Die zegt, ik was al geen fan van Tape Toy. Zal het waarschijnlijk ook nooit worden. Ivo die zegt, dit is een heel erg rustig nummer van hun. Niet gewend. Oké. Ik merk enig sarcasme erin. Remco die vindt het helemaal niks. Die zegt Ctrl-Alt en dan vooral Delete. Jarno die is wel wat enthousiaster. Die zegt een heerlijk nummer van Tape Toy. Ook Oscar die is enthousiast. Die zegt, Via de Kink, heb lekker nummer dit. Vaker draaien. En Jeffrey die zegt, dit klinkt ontzettend fijn. De nieuwe van Tape Toy. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Het nieuwe album Dumb Sights komt dus morgen uit. Inclusief dus de track die je vanavond als Daily Drop primeur hoorde. Kink, jouw alternative rock radio met nu de nieuwe van Nothing But Thieves.

0: Evelyn van Nothing But Thieves hier op Kink. Zometeen in de avondshow, dan bepaal jij de laatste track als het gaat om de Kink Icon Essentials van Tom Petty, met of zonder zijn Heartbreakers. Ook Iron Maiden komt eraan.
1: Kink. Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1+1 gratis.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd, of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden.

0: Stone Temple Pilots, Interstate Love Song, hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Ik vind het een redelijk spannende avond. Dat vind ik het eigenlijk elke avond wel. Want dan mag ik de fijnste Alternative Rock aan je laten horen hier op Kink. Maar vanavond is het even extra spannend. Want later, vanavond dus, dan worden de eerste echte gameplay beelden, zo noemen ze dat dan. Dus beelden die je daadwerkelijk ziet als je het speelt. Van Grand Theft Auto 6. Dus heel veel om te doen geweest afgelopen week. Er is een hacker geweest. En die heeft een oudere versie van het spel heeft die weten te bemachtigen. Loopt allerlei dingen te lekken. Dat heb ik zoveel mogelijk vermeden. Vanavond is dan de officiële onthulling. En ik zal niet snel meer vergeten dat een paar jaar geleden werd GTA 6, Grand Theft Auto 6, voor het eerst onthuld met muziek van deze legende.
1: Kink Icon Essentials. Tom Petty and the Heartbreakers.
0: Echt toen die sfeer meteen werd neergezet. Met Love is a Long Road van Tom Petty. Ik dacht, ja, dat is te gek. En dus staat Tom Petty en zijn Heartbreakers deze week in de spotlights van de avond van Kink. Omdat zijn muziek ontzettend veel betekend heeft en nog steeds betekent. Elke Kink Icon heeft ontzettend veel betekend voor veel muziekliefhebbers. Daarom deze week op zoek naar de crème de la crème. Het belangrijkste van Tom Petty met of zonder zijn Heartbreakers. Okay, ja, je kan natuurlijk willekeurige platen op gaan noemen, dat kan. Ik heb je een klein handje geholpen met het samenstellen van de ultieme playlist als het gaat om Tom Petty. Door jou elke avond een categorie te geven. En ik moet zeggen, tot nu toe hebben we echt een te gek lijstje samengesteld. Althans, we, jij en de medekinkers in ieder geval. Afgelopen maandag begon de zoektocht naar het beste van de beste van Tom Petty met de categorie de beste meezinger. En de meest ondergewaardeerde nummer, dat is deze.

categorie al ingevuld. Nog eentje te gaan. En die is eigenlijk, ik wil niet zeggen, niet makkelijk om in te vullen, wel makkelijk om te verzinnen. Vanavond gaat het om de beste track ooit van Tom Petty. Nogmaals, met of zonder zijn Heartbreakers, dat is helemaal aan jou. En welke track jij echt het allerbeste vindt, dat is ook helemaal aan jou. Je hoeft niet per se te focussen op de beste teksten, of het wel of niet gewaardeerd wordt door anderen. Of genoeg gewaardeerd wordt door anderen. Wat het meezing gehaald is. Nee, gewoon simpelweg, als je zegt Tom Petty, wat is dan de allerbeste track ooit gemaakt? Laat het weten via de Kink app. Dan hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. Naast nieuwe muziek van Blood Red Shoes. En dit is nieuw werk van Phoebe Bridgers. Dit is het heerlijke Lost Boys. Nu op Kink.

0: Useless Sentiment. Zo heet deze nieuwe single van Blood Red Shoes.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week ben ik samen met jou op zoek gegaan naar de belangrijkste tracks in de discografie van Tom Petty. Voor groot deel natuurlijk Tom Petty en The Heartbreakers. Elke avond heb ik je een categorie gegeven aan jou om die in te vullen. Learning to Fly, Best Amazinger. Running Down a Dream, het meest ondergewaardeerde nummer. A Face in the Crowd, het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. En vanavond gaat het om simpelweg de beste track ooit. Er zijn wat gedeelde meningen over, maar dat is niet zo heel gek, denk ik. Thijs die zegt bijvoorbeeld The Waiting, 100%. Ronald die zegt via de Kink App. Tom Petty and the Heartbreakers, Don't Come Around Here No More. Kevin die vindt Free Fallin' de beste. Katrijn en Mark die gaan voor Mary Jane's Last Dance. Maar er is één track en die is er bovenuit geschoten. Dankzij onder andere Nick, Marco en Ria, bedankt voor het sturen van een bericht via de Kink App. De track die jullie hebben ingestuurd, dat is hem uiteindelijk geworden. De beste track ooit is Into the Great Wide Open.
1: Kink, Icon Essentials, Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Teddy en de Heartbreakers volgens jou en de medekinkers Into the Great Wide Open. Leuk festival ook trouwens. Jorden de Stam, Teddy en de Heartbreakers hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere Muse, Jimmy Eat World en het volgende. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? Komen met hun Beaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5

0: voor alle details. Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Alles fris en fijn met

0: Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
2: Een orgel, dikke gitaren en zelfs een elektrische beat. Nieuws zo meteen naar Jimmy Eat World. Kink.

0: Als we verschillende stijlen in 3,5 minuut weten proppen, vind ik dat toch wel heel erg knap. En dat heeft Muse toch bijzonder goed gedaan. In Be With You, die hoorde je hier op Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: Volgende week zaterdag in Avos Live. Dan gaat er een feestje plaatsvinden. Een feestje gehost door The Black Keys. Patrick Carney en Dan Auerbach staan er namelijk op het podium om heel veel mooie liedjes voor je te spelen. Ja, dat is wel een beetje het principe van het concert. Kink Presents The Black Keys. Als je er naartoe wil, samen met een vriend, vriendin of iemand anders die je leuk vindt om naar een concert mee te gaan, dan moet je even goed opletten, want over een minuut of vijf, dan komt de Kink prijzigheid uit zijn hok. En die laat dan heel erg duidelijk van zich horen. Zodra je hem hoort, stuur een bericht met de Kink-app dat je graag naar de Black Keys wil. En dan kan het zomaar zijn dat ik je opbel. En dat je op die manier twee kaarten verdient voor Kink Presents The Black Keys. 5 september in Avas Live in Amsterdam. Nou, zo moeilijk is het dus niet. Kink prijzigheid komt er zo meteen aan. En ook The Beatles en de nieuwe single van Editors. The Rush, hoor je daar Limp Bizkit. Dit is Behind Blue Eyes.

0: nieuwe single van Editors op Kink. Ik sprak Tom Smith op Pinkpop. Dat was nog voordat dit liedje uitkwam, vlak voor eigenlijk. Toen was alleen nog Call It In van het nieuwe album was al uitgebracht als single. Dat album komt er nog aan trouwens. Toen sprak ik hem erover en ik zei, ja, ik vind Call It In echt helemaal te gek. En toen zei hij, ja, wacht maar. Als je straks naar de set kijkt, dan hoor je al een nieuw nummer. Die komt ook binnenkort uit. En ik denk dat je die ook heel erg leuk gaat vinden als je Call It In ook tof vindt. En hij had helemaal gelijk, want ik ben hier helemaal verslaafd aan. The Rush van Editors hier op Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: Overigens, ook heel erg leuk, The Black Keys. 5 september staan ze in AVAS Live. Als je deze week de Kink prijzigheid voorbij hoort komen, dan moet je je aanmelden via de Kink app. Want dan kan het zomaar zijn dat ik je aan de telefoon heb. Dat geldt nu ook voor Vivian. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, jij zei, ik hoor de prijzigheid. Ik zou graag naar de Black Keys willen.
2: Ja, dat klopt.
0: Verklaar nader, wat vind je leuk aan de Black Keys?
2: Ja, ik vind de muziek heel tof. En ja, we vinden het hier thuis allemaal gewoon heel leuk.
0: Allemaal? Met hoeveel mensen hebben we het dan over?
2: Met vieren, maar vooral mijn moeder en ik.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat is dan ook degene die je mee zou nemen eventueel?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan kan ik jou en je moeder in ieder geval blij maken. De rest die moet dan maar op een andere manier aan tickets komen. jullie gaan naar de Black Keys.
2: Oh, wat cool. Bedankt.
0: Heel veel plezier daar. Laat vooral achteraf even weten hoe het was.
2: Ja, dat is ook goed.
0: Kan ik bij deze ook zeggen. Groetjes aan je moeder.
2: Ja, dat is goed.
0: Fijne avond.
2: Ja.

Je hoort de Radiohead op King. Het is 9 uur. Deze editie van de avondshow zit er dan ook op. Morgen dan hoor je mij weer op King. Dan niet tussen 6 en 9 s'avonds. Nee, morgen is het vrijdag. Dan een nieuwe editie van Jim en Isabel. Ja, jouw weekend die gaan we openen met hopelijk veel gezelligheid. Sowieso veel goede muziek. Ja, met de gezelligheid komt het trouwens ook al goed, hoor. Want ik en Isabel zijn er. Dus, en jij ook, dus dan komt het helemaal goed. Vanaf 3 uur morgen. Met onder andere kaarten voor Baruch Open Air. Dat is een festival in Rotterdam. Met dit jaar onder andere Ist. Oeh, ja. Dat komt allemaal morgenmiddag wel. Zometeen na het aanbiedingen van 9 uur. Meer fijne antwoorden naar de vak. Want daarvoor ben je hier bij Kink. Onder andere de nieuwe single van The Pretty Reckless. Red Hot Chili Peppers en ook Echo. En The Bunnymen komt eraan. Heb een hele fijne avond. Doedeloe.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Hallo, Odido.

0: We afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie je dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Bank.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en simonie. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Novamora.nl

0: ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Een maatschappij, dat ben jij.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan een halve seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook twee wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alisson dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: week. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september... kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af... en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd... om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: We kunnen het hebben.

0: Over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pie kiwi gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram, maar 1,65.

0: Uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: King. Dit is het.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in de Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: King.